0: Hoi Daan.
1: Ik zei het al, ik zoek een 4-3, maar zijn voor.
0: En voor,
1: really? 360.